0: Ik heb honger, ik heb trek en het blijft aan mijn vreten. Mijn leven gaat goed, maar met muziek veel beter.
1: To the England, England Bank. I am the IMF, and I am the right and left. Lovers rock, lift up your fuck.